laatste en van mijn trip als een valk. Van mijn trip als een valk, lewel last man met hoe ik als zulke welds trom. Snijden met dik geld, zink ze hem dat verloot. Ik verdiep dikke ont, hoe ik neemt zodat ik ook haal. Zure hel held die mens, ga je hem krengen die formaal men. We fans kijken elkaar valk. Wie een fucking spielt gemilk met de smamp, nik het chaas op. Mijn moskeer de bastijn as. Doe we boel, hij is gegooi, hij is geblieven, schijk chaos.